0: dan sal het reën. En ek is absoluut alleen.
1: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
2: Helderberg FM 93.6.
3: This is Helderberg FM.
4: Your community station.

0: Helderberg FM 93.6.
1: Here for you.
2: This is your Sunrise Shake-Up Show.
3: Sunrise Shake-Up.
2: Every morning between 5 and 6 a.m.
1: on Helderberg FM.
0: 93.6.
4: Your community station.
5: So, 8 minute na 5, as jy nou net opgestaan het vanmorgen, baie welkom by vanmorgen's program. Daar sê, kom ons kyk, ons het gekyk na Harry Style, wat sê, as it was. En kom ons kyk so'n bietjie na die weer vir vandag en vir die rest van die week, soos jy kan weet, buitenkant lekker koelerig met lekker reenweer wat ons het. En ons ook gaan vandag baie reen heen. As ons kyk met om en by 100% kans en so 30 millimeter wat nog kan val vir vandag. As ons kyk na die temperatuur vandag op die oomblik hier in die Strand Helderberg area Gordonsbaai, so mis het wees, is so 12 grade buitenkant. Nie te koel nie, maar het voel by 'n bietjie koeler. As ons weet ook weer, daar is heel wat sneeuw op pad. So wat vandag aan betref, natuurlijk 'n bewolkte dag met reenweer wat gaan volg. Temperatuur vandag een maximum van 15 en een minimum van 12. Selfde vanmorgen baie stormachtige weer met reentoestand wat voordier vanmorgen hier in die Strand Helderberg, temperature maximum 14 en die minimum van 7. Dinsdag lyk het of het gaan opklaar met lekker sonskyn, maar nog steeds lekker koelerig, maximum van 14 en die minimum van 8. En dan woensdag het ons weer 'n bietjie reenweer wat gaan voordier, temperature maximum 16 en die minimum van 12. En dan lyk met het gaan eers opklaar hier tussen donderdag, vrijdag en saterdag as die sonnetjie is weer gaan begin deurkom met bietjie warmige toestande. Wat die wind dan betref, soos ek sê, stormachtig, miskien hier op plekke, die wind nogal sterk vandag, so 10 knope, om by so 18.5 km per uur, net so onstuimige windjie, dit is maar deel van die reenweer en die stormachtige weer wat ons gaan hê. Dan as ons kyk na die Grabouw op die oomblik so 13 grade, lekker matig, en vandag het ons so 100% kans reen, maar heel wat reen wat gaan val daar in Grabouw, tot en met 50 millimeter, en ek hoor hy val nou lekker hier buiten. Dan wat die wind aan betref, daar in Grabouw is nogal sterk, so 10 knope, om by so 18.5 km per uur, net so omstuimige windjie, en temperature vandag, een maximum van 14, met een minimum van 11, met lekker reen wat ons kan hê vandag. Morgen ook baie dieselfde, so temperature 14 en een minimum van 7 met bewolkte weer en reentoestande natuurlijk, en heel wat reen wat op pad is tussen vandag en morgen. Vir Grabouw dan hier in dinsdagse kant het ons een lekker sonnige dag, maar nog steeds koelerig, een maximum van 14 en een minimum van 8. En dan woensdag dier die reen voor, maar dit klaar op hier teen donderdag, as ons begin stadig, maar seker bietjie warmer weer verwag vir Grabouw. As ons kyk na Stellenbosch, so 11 grade op die oomblik en baie reen wat verwag word daar ook in Stellenbosch tussen vandag en morgen, met stormachtige toestande, so om en by so 10 knoop op die oomblik waar die wind waai 18.5 km per uur, nie te sleg nie, maar ek seker daarvan het gaan later optel. Temperature maximum van 15 en die minimum van 11 daar vir Stellenbosch, so ook vir morgen met reen wat voordier daar vir Stellenbosch, heel wat reen wat nog op pad is, as ons kyk na om en by 100% wat 50 millimeter aan betref. Dan dinsdag het ons 'n sonnige dag, maar 'n koelerige maximum 14 en minimum van 8, en dan woensdag het ons nog weer een reenbuikie wat gaan val, daarin Stellenbosch temperatuur maximum 16 en een minimum van 12, en dan donderdag lyk het of ons een mistige dag het, maar het gaan begin opklaar as het begin klein bietjie warmer word, temperatuur wat hier gaan draai na die 19 grade, en ek dink hier teen die naweek het ons prachtige weer wat op pad is vir Stellenbosch. As ons kyk na Kaapstad, op die oomblik so 12 grade en heel wat reen wat ook gaan val in Kaapstad tussen vandag en morgen, so 100% kans vir reen om en by so 30 millimeter wat nog kan val en een omstuimige windjie wat gaan waai stormachtig met so 15 knope om en by so 27.8 km per uur, so die sterk winde wat kan, ek weet baie van die goed is gekanceleer daar in Kaapstad as gevolg van die reen en die onstuimige weertoestande. Temperature vandag een maximum van 14 en een minimum van 12 met reenweer wat gaan volg, bewolkte dag. Morgen het ons ook een bewolkte dag met reenweer, maar matige temperatuur een maximum van 18 en een minimum van 12, en dan dinsdag het ons een sonnige dag met die temperatuur een maximum 18 en een minimum van 14. Woensdag weer een bietjie reen wat gaan val, maar matige temperatuur een maximum van 19 en een minimum van 15, en dan hier teen donderdag, vrijdag en saterdag lyk het of ons 'n paar sonnige dae gaan hê as die temperature gaan draai tot en met 19 grade. Dis wat jy weer aan betref, kom ons kyk bykie na die sonsopkomst vanmorgen as daar een sonnetjie gaan skyn, so dier die wolke, vanmorgen so 26 minute na 7 en die son gaan vanavond onder so 5 minute voor 6. Dis wat jy weer aan betref, my naam Vanies Koeman met die Sunrise Shake-up Show. Ek het vir jou vir Joe Black wat sê bitter.

0: This is Sunday Morning Breakfast Run with Mornay Mundi. Every Sunday from 6 to 9 a.m. on Helderberg FM
1: 93.6.
2: Yes, you're tuning to Helderberg FM 93.6 with me, Mornay Mundi. En ek het vir die keer herinner, ek gaan net so 6:45, gaan ek met u die woord deel. Die moeder wat in maagd was en ek groei gaan het, ons gaan gesels uit Jesaja 7 van vers 14 en nie daarna gaan ek met u die nuus deel en Kids Corner, kids stay tuned, we're going to have the story of Mary, mother of Jesus, we're going to specifically speak about her as well. Kom ons luister nog na heerlike muziek hier van Sidewalk Prophets, The Words I Would Say.
1: Helderberg FM 93.6.
0: Yeah.

0: Love Me Do by the Beatles. Lovely, you are tuned into Helderberg FM 93.6 with me, Mariana. It's just gone past 2:30. Goodness, I don't want to say goodbye, but I'm going to have to shortly. I'm going to play this request, and this one is from Barend, and the message goes like this.
1: Mariana, ek het nou nie meer een maan nie, ek weet het so wat jy plek, as ek kyk meer op elk een van ons, maar kan ek vraag, sy baie gehou van Gerard Joling se Noma Boleros, as jy hom daar kan speel, sal ek het waardeer, dankie.
0: Ok, baie dankie vir daai eenetjie, en ek maak so vir jou, hier so is No More Boleros, dear Gerard Joling, enjoy.

0: Okay.
1: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
0: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
1: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
0: Helderberg FM.
1: 93.6.

0: soundtrack to make your day. This is Helderberg FM.
1: Helderberg FM.
0: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
1: Or live stream via helderbergfm.co.za.
0: Helderberg FM.
1: 93.6.
0: Here for you.
2: And of course, it seems we are hitting back to the Afrikaans. Here is a listener.
3: Middag,
2: Hans.
3: Was je van Gonswijk? Dat is nothing good.
2: Dat is verschrikkelijk.
3: Maar dit ons kan warm maken. Met iets zoals Jack de Priester, ze roer je voeten.
2: Ons kan het doen.
3: Dat gaan een lekker enetje weer. Dan gaan we het programma hoor.
2: Jy is so welkom. Dit is definitief 'n lekker enetjie. Dankie vir daai, Hans. Please go ahead and send your song request to 021 100 6936.